0: vleistent toch? Mona East, het nieuws.
1: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Brasschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Alfonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
2: Ion Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

Zijn een fan van de voelde goed iets van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo en Music en City Music, de nummer 1 voelde goed radios van Holst.

0: maandag.
1: Week al werven aten verslijten. Ons lustenoot is nog niet gestrijken.
2: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht.

klang van ons violenlood. Denner leven wij spelen ons concert.

AJOE Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na direct meer carnavalies. Vleister toch. Mona is het nieuws.
2: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Brasschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Alfonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was een 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
0: Ion Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Zoek op City Music, IOI Music. En luister naar IOI Music overal en altijd. De nieuwe IOI Music app. App hem al.
1: Zeg, Vincent. Wat in de biestjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt.

0: Vincent, wat past er? Wil ik ons nog een gaan halen, jong? Nee, nee, wacht, wacht, wacht er eens een keer. Het is hier een famoze, hè?
1: Scholletjes.
2: Ajoen Music, plezante radio.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergelijk 100% digital. Ayoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost-Natuurlijk.

de stoel. Maar ik verglits gelijk dat moet. Bijna vong in het mouske liggen, dat doet echt, ja dat doet goed. Op de karren mis schoffiesten, op de mijlen met haar biesten, zeven

AYOWIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Holst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: na een ander vreemd te tisten. Je weet je dan. Ayo in music, Zare Radio.
1: Wow, was de lawaat hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jong.

0: blokken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Die keer, de champion zal op het puntje kalparis.
2: Pas op, ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben samen beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Live, vanuit Terzogen in Olst, de enige echte, Ajo in Music. Wij, Ave van Olst.

dat is mijn plicht. Een creamkoek en een pintje aven mijn recht. Hoe ik als mocht dat slecht, zie mij hier loeipen. Ben moe en ik stink ieren in de wind. Het is goeiesdag noem,

0: van Ieken. Dat schoot en dan nog altijd geen kader gehad. Ver het portret om moeicht hangen in statues.
1: Een schoone kader voor ons Annie. Een schoone kader voor ons Annie.
2: Hier in Olst is er een traditie dat ons bij een meester zo prest. Es geht ja roa kragen.

0: IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stikpen.
1: Na, direct, meer carnaval is. Vlijster toch, Mona is het nieuws.
2: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Braschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Alfonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
0: IOI Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of

de rage van flippos in een pakje chips is er liever rage om gang. Zet jij rich bij hier en zie rich gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stoor je zeker op. Die slikt aan de foto's aan je lomperik, fijn is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zet neer beste kont of wil, gewoon weg, maar

door alle maanden zijn een gay en sem in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met mijn room en roep naar carnavalfie. Dan springen we sfeer, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

0: Patiszkie, na bene klasz not.
1: No, ki jesteś drinkę w omoj pinte, za fość ragen.
2: Esterweer!
3: Wat abrunt? Nis jij een café?
2: Nee, de neven app voor jou en music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
4: App hem al.

tieren en al gestoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zijn staan op zoek naar het poosje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is bokje een kans, zijn ontspringende dans.

0: artisten, geweldig aan.
1: Ajoen Music.
0: Zara Radio.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nier.
0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en

Krala Krush 2013. De politiek in Oost is geen vetten. Ze doen niet anders als twee gezichten trekken. En krogen ze de wind van vijen, veranderen ze wakkelen.

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst.
1: Na direct meer carnavalies. Fleister toch, Mona is het nieuws.
2: De bestuurder van het dodelijk ongeval in Brasschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wanda Brunt.
1: JMB Café.
2: Meer de Neven App. Van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
3: App hem al.

ik leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit neer. In mooi stad te beleven, ik zit er heel jaar op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwe nachten.

wordt just achter de stoel, te zout de Gielander verrold. Al dat joeine zoepen en maken veel plezier. Morgen zo'n stad riekt toch al rap naar kronkes, fret en bier.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

van Jordoen.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na, direct, meer carnavalis. Fleister toch, monaïst. Het nieuws.
2: Steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Het versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
3: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen. We want to do everything to win one more time and yeah, to finish this.
2: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
0: Ajoen Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Wat dat brunt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App de mal.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Ninof, Dingeratum en Stichter.
1: Ja, direct. Meer carnavalies. Vlijster toch. Monaïst. Het nieuws.
2: Steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Het versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
3: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen, we want to do everything to win one more time and yet to finish this.
2: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
0: Ajoen Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app van Ayo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De neven Ayo en Music app. App hem al.
2: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
3: We zijn carnaval Nilo. En los, door is gesproken af.
4: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
5: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: Holsnitz.
1: Da kann er nur noch den Holsch.
0: Wo war verkundigen?

0: van ott en Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de volle goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 volle goed radios van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Fleister toch, mona is het nieuws.
2: Steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosuit. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bosuit. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Het versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
3: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen, we want to do everything to win one more time and yet to finish this.
2: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
0: Ajoen Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van IO Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music IO Music. En luister naar IO Music overal en altijd. De nieuwe IO Music app.
3: App hem al.

0: aan de goede kant van ons. De enige echte. Ayo in music.
1: Mag ik er nog een dag, mensen? Hier zijn de kopings met de volgende plaat. Het gaat over een masker met veel kakko neerhad. Als u in met veel zaar en zo mager als een lat.

0: van het een Olstmeidia building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste.
1: Na direct meer carnavalies, fluister toch, mona eerst het nieuws.
2: Er moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een super interessant voorstel, maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7.900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude. De overheid kon dankzij de meldingen meer dan 400 miljoen euro terugvorderen. Bevoegd minister Beenders zet nog eens bijna 380 extra inspecteurs in om de strijd tegen sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. En wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.
4: Als neer ik moe naar nog iets kwijt.

Xenophon van de Vulda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

Ik kwak eens op mijn kleren. Ik heb mijn stoet kosten nog om. Het is hoe ik een tijd, ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed. Met volle goesting trek ik nog de groeite met.

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Ninof, Dingeratum en Stinkt.
1: Ja, direct, meer carnavalits. Fleister toch, Monai is het nieuws.
2: Er moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten, dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de Ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een super interessant voorstel. Maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7.900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude. De overheid kon dankzij de meldingen meer dan 400 miljoen euro terugvorderen. Bevoegd minister Beenders zet nog eens bijna 380 extra inspecteurs in om de strijd tegen sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. En wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
0: AYOI Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

TuneIn en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost naar Ierlijk.

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.
1: Deze is een verhaal die van alles uit, niet alleen van een stad dat onder de neer leidt, mozaïker van een volk dat leven carnaval eet, enig in zijn soort. Het is een roorgeval, ja, dat is mijn stad, wordt dat toevergoed, maar nog.

0: Wotton Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnaval iets. Vlees dan toch, maar na eerst het nieuws.
2: Er moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de Ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een super interessant voorstel, maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7.900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude. De overheid kon dankzij de meldingen meer dan 400 miljoen euro terugvorderen. Bevoegd minister Beenders zet nog eens bijna 380 extra inspecteurs in om de strijd tegen sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
0: IOL Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.
3: Ik zag het overlist op het internet.

Ajoen Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: NTR Radio.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Meer carnavalits. Vlijster toch. Monaïst. Het nieuws.
2: In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eyne en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstroken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip de Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen de Hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro is een flatgebouw geraakt. Daar vielen de meeste slachtoffers, onder wie 2 kinderen. De Russische aanvallen zijn een reactie op de Oekraïnse aanvallen in Moskou. Daarbij vielen het voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
0: Ajoe Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En lukt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Music. Altijd goede muziek.
3: Dat is erover.
4: Geen Mojang.
5: Is het van achter te doen?
4: Geen Mojang.
6: Hey Romeinkoos, te zien dat je moet, Jan. Je kent je daar hier in parkeren. Spijt me door, is het een auto?

0: Quem curda, hein?
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: JMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
4: App hem al.

Soms spijs ik nog eens om mijn moot van de klas. Was in klein college, oh en nooit geen ambras. Zijn oor op een zo'n streep, zat dat op die eerste roet. Was een klein manneken, worden echt nog een wisselijk loet.

Loor ze maar in 2026. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lop tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet.

0: Ajoe Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe Music.
1: Torek dansken doen. Dansken doen.

0: AOM Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkt.
1: Ja, direct. Meer carnavalits. Vlijster toch, monaïst. Het nieuws.
2: In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eine en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstroken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip de Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen de Hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro is een flatgebouw geraakt. Daar vielen de meeste slachtoffers, onder wie 2 kinderen. De Russische aanvallen zijn een reactie op de Oekraïnse aanvallen in Moskou. Daarbij vielen het voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
0: AOM Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.

0: Rögtön Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalies. Fluister toch, mona eerst het nieuws.
2: In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eyne en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstroken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip de Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen de Hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro is een flatgebouw geraakt. Daar vielen de meeste slachtoffers, onder wie 2 kinderen. De Russische aanvallen zijn een reactie op de Oekraïnse aanvallen in Moskou. Daarbij vielen het voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Are you in music?
1: Echt muziek voor een fietsje te baan.
2: Test de Roever. Waar een dosje nooit zien zitten.

0: Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nieuwe Jolen Music app.
2: App hem al.
3: Miljarde Ju, weer geen parkeerplus.
4: Ik wou gezet dat je nog links moest afsluiten.
3: Maar ik mag niet nog links, Marie-Jean.

0: Hello everybody, welcome on the swimming pool. Wij gaan van de morgen beginnen aan onze aquagym voor vandaag. Is iedereen fit? Kom aan, we vertrekken.
1: Iedereen plasht in zijn hand. Plas, plas, plas in haar hand. Plas, plas, plas in haar hand.
0: Kom aan, we zijn warm, we gaan over.

0: get them away. And jump, jump, jump, jump, jump and rave.
1: Pas kan naar rechts, pas kan naar links. Stap achteruit, stap achteruit.
0: En voetjes spieren. Iedereen plasht zijn handen.

0: naar rechts na. En rondjes rond. En checken met die kont.
1: Nog wat meer. Kom aan, bewegen.
0: Naar links. Dat been verdrom. Spring die zo moeig. Spring die zo moeig. Verdrom, verdrom. Pasken naar links. Pasken naar rechts. Verdrom, verdrom. Verdrom en

0: keer. We gaan er nog even tegenaan. Volle bak, kom aan. Naar links. Dat been verdrom. En omhoei, omhoei, omhoei en omhoei. Stampen met die voeten. Stampen met die voeten. Allemaal drooien.
1: Het zit er bijna op.
0: Pasken naar rechts. Pasken naar links. En kom verdrom. En keer.

0: opgewoon in het zwembad tot stoeien. Dankjewel.
1: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

0: vanuit de Olst Media Building. Ayo Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlijst dan toch, mona is het nieuws.
2: Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was minister van staat voor de Franstalige Christendemocraten, diplomaat en voormalig Europees commissaris, maar speelde ook een heel belangrijke rol in het zakenleven. Hij werkte onder meer voor Sabena, Brussels Airlines en Fortis. Davignon werd gezien als een van de invloedrijkste Belgen van zijn generatie. Op het einde van zijn leven kwam zijn reputatie wel onder druk te staan door zijn Congo-verleden. Davignon was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese ex-premier Lumumba in 1961. Hij zou zich normaal nog moeten verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Etienne Davignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Braschaat is buiten levensgevaar, dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Berghs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij klimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Rafael Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Het is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.
0: Ayo Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, EGR. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Xenophon van de Vulda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goeits radios van Holst.
1: Zot, zot, stijke zot.

feest voor iedereen. Haal dolsch neers bijen.

0: en Zeeuwstad bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Door het van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kinderkoppen. Die zijn van toch verdwijnen,

0: Music. Overal op FM. Onder de zijbepunjacht en onder de wafpunjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkt.
1: La, direct, Mier, Carnavalis. Vlijster toch, Monai is het nieuws.
2: Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was minister van staat voor de Franstalige Christendemocraten, diplomaat en voormalig Europees commissaris, maar speelde ook een heel belangrijke rol in het zakenleven. Hij werkte onder meer voor Sabena, Brussels Airlines en Fortis. Davignon werd gezien als een van de invloedrijkste Belgen van zijn generatie. Op het einde van zijn leven kwam zijn reputatie wel onder druk te staan door zijn Congo-verleden. Davignon was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese ex-premier Lumumba in 1961. Hij zou zich normaal nog moeten verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Etienne Davignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Braschaat is buiten levensgevaar. Dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Berghs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij klimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Raphaël Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Het is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Spotify.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music app.

0: Ajoen Music. 100% plezant. 100% olsch.
1: Ik loop verdrom al hier. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

0: ben kerrijs wat dat de volgende bermeester gaat ooit vinden.
1: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van huis. Ten ere gerechten.

0: Zijn de fan van de Voelda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor je

0: nacht, want smaar is tot zauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoen music.
1: Want ons is toch een luteraar.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelukkig er bestond er echt geen ding. Kijk, tis, nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: a legdebb.
1: Van ott an Olst Media Building, a Joel Music. 24 hire per dag, op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
2: Na, direct, meer carnaval iets. Fluister toch, Mona is het nieuws.
3: Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was minister van staat voor de Franstalige Christendemocraten, diplomaat en voormalig Europees commissaris. Maar speelde ook een heel belangrijke rol in het zakenleven. Hij werkte onder meer voor Sabena, Brussels Airlines en Fortis. Davignon werd gezien als een van de invloedrijkste Belgen van zijn generatie. Op het einde van zijn leven kwam zijn reputatie wel onder druk te staan door zijn Congo-verleden. Davignon was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese ex-premier Lumumba in 1961. Hij zou zich normaal nog moeten verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Etienne Davignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Braschaat is buiten levensgevaar. Dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Berghs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij klimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Raphaël Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Het is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.
1: Ajoen Music.
4: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: jezelf.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een café.
1: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
4: App hem al.

0: gezicht van al.
1: Ajo in Music, plezante radio.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestrijken. Loepen al joren onze stoet, het gorap verboren, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw, in elk coleer schittert in het licht, een fantastisch goeie gezicht.

0: Айон Мюзик. Плезанте радио.
1: Ik ken haar van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een tweesdik masker met een schief gebit. En wat malonje gebaat. Ik ken mij jaren lopen af te vragen of dat wel een masker was.

Komm und lass warten.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na direct meer carnavalies. Fleister toch. Mona is het nieuws.
2: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de 4 vermiste duikers. Het 5e lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Gillian Preudom, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: De nummer 1 van dat jongen.
1: Wow, was dat lawaad hier, zeg. Zie je wat dat niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dan we ons nog eens kunnen smijten. Alle jongens,

0: blokken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champions al op het puntje van Paris.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben samen Peter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek. Oorst op zijn best. Luistert goed naar hoe dat moet.

Ajoy Music, overal op FM, onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Puntje gaf het liedje op de noep. Het bier in de cafékes was weer niet een goede koep. De kronen bleven lopen, vergele nachten lang. Douchende voor Jeannetten, ja die geven volle zang. Ik liet mij onderzoeken, zelf deed een specialist. Oh zo, dat doet normaal voor een echte carnavalist. Dus kan mij weinig schillen, droom alle nacht en dier. Ik moet me echt niet schomen, ben een oogste neer. Weer van de meret wakker, ik viel vlees op mijn gat. Want
1: Ajoy Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stichter.
2: Ja, direct, meer carnaval is. Vlees dan toch, Monai is het nieuws.
3: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de 4 vermiste duikers. Het 5e lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Gillian Preudhomme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend.
1: Ajoen Music.
4: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: Hi! Ja, en na zijn zo.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van Dayoen.

music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: muzyk. 100% oști, 100% carnaval.
1: Hey, hoe heet wie allemaal nog? Ik zing

0: of zo'n de jongeren, jongens.
1: Zeg, zijn meneer anders wel fijn als Loegans?
0: Wat mooi in push van het klimaat.
1: Of stop dus met die klimaatopwarming. Mijn moek is al niet genoeg.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlijster toch, mona is het nieuws.
2: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de 4 vermiste duikers. Het 5e lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Guylian Preud'homme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend.
0: IOL Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App de mal.

Muziek's gemboa. Zingt er dan in te gelokker dood. En nu een dikke rol van een magnifieke toon. Des gratis.

0: zwaag d'amour, het is au moi. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dan zo?
1: Hey!
0: Ja, molijst, roe muziekskum boi. Hij zingt er dan in, te geloak er dood. En hoe het niet er ook van een magnifieke toeën. Het is geratte stemmen van Louis Paul Boyne.

Ei, a molestro e music scambora. Zinter tan integra lo accortot. E nu nic roba na magnifica tuin. Desgarat de stemme van Louis Polboen. Ei, a molestro e music scambora. Zinter tan integra lo accortot. En hoe ik er al aan een magnifieke doen. Het is gerad de stemmen van Louis Paul.

0: Music.
1: De nummer 1 van Dayoin.
2: Voor ons het geld niet vinden. Bien soigné, loyer weten dat geld niet om de bomen groeit. In het stadspark van ons oost, doorgebeerd wel dikke ziet. Morna is er wel over, doorstolen stik verdriet. Het melk was ontverkrotten, jongen.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavallieken zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenlieken. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: Vanuit Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na, direct, hier, carnaval is. Vlees dan toch. Mona is het nieuws.
2: Federaal minister en titelvoerend burgemeester van Brasschaat, Jan Jambon, roept op tot terughoudendheid op sociale media. Vrijdagnacht reed in zijn gemeente een auto met 5 jonge inzittenden aan hoge snelheid tegen een boom. De 5 kwamen van een familiefeest en zijn vermoedelijk zonder toestemming met de wagen een joyride gaan maken. Een 17-jarige zonder rijbewijs zat aan het stuur. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Online circuleren nu heel wat bikkelharde reacties over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de betrokkenen en hun ouders. De 4 tieners die de crash overleefden zijn intussen allen buiten levensgevaar. In Torhout in West-Vlaanderen is een fietser overleden na een aanrijding door een trein. Volgens Infrabel waren de slagbomen op dat ogenblik naar beneden en stonden de lichten op rood. Waarom de fietser dan toch de overweg overstak is onduidelijk. Door het dodelijk ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde. Marino Keulen, voormalig minister en nu burgemeester van Lanaken in Limburg, verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes in zijn gemeente naar 14 jaar. Politieraad en jeugdraad gaven eerder al groen licht. 2 groepen jongeren, waarvan de meesten minderjarig, plegen al maanden feiten van overlast en geweldpleging op andere jongeren, tot nu toe straffeloos. De gemeente hoopt via de gasboetes ook de ouders beter te betrekken bij het gedrag van de tieners. En in het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen dat zondag start in Parijs. De eerste hordes zijn al genomen. Bij de vrouwen wonnen zowel Greet Minnen als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. Ook de afscheidnemende David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Alle tennissers moeten 3 kwalificatieronden overleven om er zondag bij te zijn. In de nacht blijft de kans op een bui overal groot. Het is droger tegen de ochtend, maar dan wel kans op mist. Maxima dinsdag van 12 graden in het zuiden van het land tot 16 in het centrum en aan zee.
0: Ion Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of

0: alles wat dat aan ons neergeernoert.
1: De voer komt in de stroten, ons te zoet geloten. De peren melen strooien op liekes van de joen. En de voer komt in de stroten,

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

Oei, dat is wel iets straf, ik kan kant nummer on. Wil je mij rissen wat dilt en klopt maar een mork wel stoon. Wie ooit daarna verwacht, dat gooit het liste lacht. Met mijn kop zuwert en mijn leeg.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stichter.
1: Na, direct, meer carnavalis. Fleister toch, monaïst, het nieuws.
2: Federaal minister en titelvoerend burgemeester van Brasschaat, Jan Jambon, roept op tot terughoudendheid op sociale media. Vrijdagnacht reed in zijn gemeente een auto met 5 jonge inzittenden aan hoge snelheid tegen een boom. De 5 kwamen van een familiefeest en zijn vermoedelijk zonder toestemming met de wagen een joyride gaan maken. Een 17-jarige zonder rijbewijs zat aan het stuur. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Online circuleren nu heel wat bikkelharde reacties over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de betrokkenen en hun ouders. De 4 tieners die de crash overleefden zijn intussen allen buiten levensgevaar. In Torhout in West-Vlaanderen is een fietser overleden na een aanrijding door een trein. Volgens Infrabel waren de slagbomen op dat ogenblik naar beneden en stonden de lichten op rood. Waarom de fietser dan toch de overweg overstak is onduidelijk. Door het dodelijk ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde. Marino Keulen, voormalig minister en nu burgemeester van Lanaken in Limburg, verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes in zijn gemeente naar 14 jaar. Politieraad en jeugdraad gaven eerder al groen licht. 2 groepen jongeren, waarvan de meesten minderjarig, plegen al maanden feiten van overlast en geweldpleging op andere jongeren, tot nu toe straffeloos. De gemeente hoopt via de gasboetes ook de ouders beter te betrekken bij het gedrag van de tieners. En in het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen dat zondag start in Parijs. De eerste hordes zijn al genomen. Bij de vrouwen wonnen zowel Greet Minnen als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. Ook de afscheidnemende David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Alle tennissers moeten 3 kwalificatieronden overleven om er zondag bij te zijn. In de nacht blijft de kans op een bui overal groot. Het is droger tegen de ochtend, maar dan wel kans op mist. Maxima dinsdag van 12 graden in het zuiden van het land tot 16 in het centrum en aan zee.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

nacht. Want smare tot sauvers. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: De nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

Zet af van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo en Music en City Music, de nummer 1 voelde goed radio's van Holst.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze naar joen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nacht hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ei, die een broen is onderstolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is alles hier voor de roe.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik ben zijn hoei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten ooit leg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoor. Maar weet je hoor, wat dat Sarkozy doet zo?

Prix van de Munch in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zei, dag Blair. Goh, trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei, die na een saks, die gaat in grad beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oei geposte tippen. En dan gaan we zeggen, dat is alles hier bij de roa. Maar we je horen.

0: Duetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na direct meer carnavalies. Vleister toch, monaïst het nieuws.
2: Federaal minister en titelvoerend burgemeester van Brasschaat, Jan Jambon, roept op tot terughoudendheid op sociale media. Vrijdagnacht reed in zijn gemeente een auto met 5 jonge inzittenden aan hoge snelheid tegen een boom. De 5 kwamen van een familiefeest en zijn vermoedelijk zonder toestemming met de wagen een joyride gaan maken. Een 17-jarige zonder rijbewijs zat aan het stuur, een jongen van 16 overleefde de klap niet. Online circuleren nu heel wat bikkelharde reacties over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de betrokkenen en hun ouders. De 4 tieners die de crash overleefden zijn intussen allen buiten levensgevaar. In Torhout in West-Vlaanderen is een fietser overleden na een aanrijding door een trein. Volgens Infrabel waren de slagbomen op dat ogenblik naar beneden en stonden de lichten op rood. Waarom de fietser dan toch de overweg overstak is onduidelijk. Door het dodelijk ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde. Marino Keulen, voormalig minister en nu burgemeester van Lanaken in Limburg, verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes in zijn gemeente naar 14 jaar. Politieraad en jeugdraad gaven eerder al groen licht. 2 groepen jongeren, waarvan de meesten minderjarig, plegen al maanden feiten van overlast en geweldpleging op andere jongeren, tot nu toe straffeloos. De gemeente hoopt via de gasboetes ook de ouders beter te betrekken bij het gedrag van de tieners. En in het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen dat zondag start in Parijs. De eerste hordes zijn al genomen. Bij de vrouwen wonnen zowel Greet Minnen als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. Ook de afscheidnemende David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Alle tennissers moeten 3 kwalificatieronden overleven om er zondag bij te zijn. In de nacht blijft de kans op een bui overal groot. Het is droger tegen de ochtend, maar dan wel kans op mist. Maxima dinsdag van 12 graden in het zuiden van het land tot 16 in het centrum en aan zee.
0: IOL Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek.
1: Gedierig goede muziek.
2: Zeg maar kind, wil maar op. Wil dem nou zelf maar op. Zeg maar kind, wil maar op. Wil dem nou zelf maar op.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Xadafan van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.

0: elkanders zakken vullen. Dat veel lager en schoener kan.
1: En zal hem gienen, moet ram schillen. De schoes

0: Vanuit een Olstmedia building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste.
1: Na direct meer carnavalies. Fleister toch, maar na eerst het nieuws.
2: Federaal minister en titelvoerend burgemeester van Brasschaat, Jan Jambon, roept op tot terughoudendheid op sociale media. Vrijdagnacht reed in zijn gemeente een auto met 5 jonge inzittenden aan hoge snelheid tegen een boom. De 5 kwamen van een familiefeest en zijn vermoedelijk zonder toestemming met de wagen een joyride gaan maken. Een 17-jarige zonder rijbewijs zat aan het stuur, een jongen van 16 overleefde de klap niet. Online circuleren nu heel wat bikkelharde reacties over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de betrokkenen en hun ouders. De 4 tieners die de crash overleefden zijn intussen allen buiten levensgevaar. In Torhout in West-Vlaanderen is een fietser overleden na een aanrijding door een trein. Volgens Infrabel waren de slagbomen op dat ogenblik naar beneden en stonden de lichten op rood. Waarom de fietser dan toch de overweg overstak is onduidelijk. Door het dodelijk ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde. Marino Keulen, voormalig minister en nu burgemeester van Lanaken in Limburg, verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes in zijn gemeente naar 14 jaar. Politieraad en jeugdraad gaven eerder al groen licht. 2 groepen jongeren, waarvan de meesten minderjarig, plegen al maanden feiten van overlast en geweldpleging op andere jongeren, tot nu toe straffeloos. De gemeente hoopt via de gasboetes ook de ouders beter te betrekken bij het gedrag van de tieners. En in het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen dat zondag start in Parijs. De eerste hordes zijn al genomen. Bij de vrouwen wonnen zowel Greet Minnen als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. Ook de afscheidnemende David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Alle tennissers moeten 3 kwalificatieronden overleven om er zondag bij te zijn. In de nacht blijft de kans op een bui overal groot. Het is droger tegen de ochtend, maar dan wel kans op mist. Maxima dinsdag van 12 graden in het zuiden van het land tot 16 in het centrum en aan zee.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven-app.
2: App de mal.

0: Lotogon, voor de meeste is het ambetant om niet te zeggen nonchalant. Ze vragen mooi maar één keer, bij het volgende zeggen ze keer op keer.
1: Oké, nog schoevelen.
2: Ik loop nog grap op dat carnavalshop, door tikken was het eikjes op de kop. Door mijn roosterk is eigen wel douche tier om mij te zingen met een potje bier. Als ik mooi tambourgeer, dan zet de lapijs dat ik niet mankeer.

0: ghost in deze.
1: IOM Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkt.
2: Na, direct, meer carnavalis. Fleister toch, Monai is het nieuws.
3: Federaal minister en titelvoerend burgemeester van Brasschaat, Jan Jambon, roept op tot terughoudendheid op sociale media. Vrijdagnacht reed in zijn gemeente een auto met 5 jonge inzittenden aan hoge snelheid tegen een boom. De 5 kwamen van een familiefeest en zijn vermoedelijk zonder toestemming met de wagen een joyride gaan maken. Een 17-jarige zonder rijbewijs zat aan het stuur, een jongen van 16 overleefde de klap niet. Online circuleren nu heel wat bikkelharde reacties over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de betrokkenen en hun ouders. De 4 tieners die de crash overleefden zijn intussen allen buiten levensgevaar. In Torhout in West-Vlaanderen is een fietser overleden na een aanrijding door een trein. Volgens Infrabel waren de slagbomen op dat ogenblik naar beneden en stonden de lichten op rood. Waarom de fietser dan toch de overweg overstak is onduidelijk. Door het dodelijk ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde. Marino Keulen, voormalig minister en nu burgemeester van Lanaken in Limburg, verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes in zijn gemeente naar 14 jaar. Politieraad en jeugdraad gaven eerder al groen licht. 2 groepen jongeren, waarvan de meesten minderjarig, plegen al maanden feiten van overlast en geweldpleging op andere jongeren, tot nu toe straffeloos. De gemeente hoopt via de gasboetes ook de ouders beter te betrekken bij het gedrag van de tieners. En in het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen dat zondag start in Parijs. De eerste hordes zijn al genomen. Bij de vrouwen wonnen zowel Greet Minnen als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. Ook de afscheidnemende David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Alle tennissers moeten 3 kwalificatieronden overleven om er zondag bij te zijn. In de nacht blijft de kans op een bui overal groot. Het is droger tegen de ochtend, maar dan wel kans op mist. Maxima dinsdag van 12 graden in het zuiden van het land tot 16 in het centrum en aan zee.
1: IOM Music.
4: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: café.
1: Meer de neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App de mal.

0: De nummerieën van dat jongen.
1: Olsneers en Olsneskes, kom naar een zing. Vermoor, geen dingelsmaan in Olst, maar trouwde ogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, trouwde ogen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Olsneers.

door. En nee, toch geen manieren. En dat klapt ze zo aan roer. Dat is toch geen normalen. Je ziet er toch niet ooit. Want dan drooi ik mij om.

0: Kristen Kvetjaven.
1: Ajoen Music.
0: Zaar Radio.
2: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.